0: En je acties even kan voorzijden met je. Je liefde is maar zo. Hij prijs bij mijn pa. Hij zei dat Jezus Christus bij mijn dede. Akroos je liefde is maar ide. We omdat je liefde is maar. Abi kai piwa dan ik ga dan. Ga dus je hey. You see? Want pees je dat ik ga dus kato hey. Dus dan is je wenke wa mboen kopusani. I believe sama libi be mo baya nga moni da u libi be o abi mo mender warda mo den sani enke so fuwa nga go to yato mika na den be o pai yubi na sa u ward ko takefu ahmeli asama bede da den be o takiwe giwan sama ko taki we kaiwan sama 100 miljard san ide an fupai okay da ibi wan sama ekisi 100 i begrijp tak lobby wan na warte di sama de na so of wan san ide na dati na pai di e pai fin i mulukute wan san kompina en ke podosi bijvoorbeeld te podosi ades of fene gau gau of makliki dai prese opo chade overflood ala se kan fenem bai da prese sakabaka aso libisa makane beu go de chobe ipi ube kumbun ko pucho ube no te libisa ma be momenda de bedi ma prese de her gadunadu da changavi age man piki mi kasa takene na wan ko do pai di be man pai fu libisa ma libine na fu wan sama na umagi ala sama dibe o kon te ke ye se senke de ye fu lusuman lobi wan de su mu fu stanta ke na wade de abi na so yo pai fu yu en libisa ma heya ini gado a indos na a mo di sani di gado abi angada chapa e yuwe en te we kisi fu lusu kaba lobi wan da we kon fu stanta ke o belangrijk hoe de einigado aan ook toe fugona hemel. Abolo voor Jezus Christus, of alusuman, die kan de juf alusuman toe. A takina wans, en zo is takina wans aan je gon tapuya. Abe a wada die epasa libisama. Na wans aan je. Missies wil teke ala den goutu, ala den soluvala den diamanti. Bana if alubi taki a hippie. A hippie, maar waarde voor jou, de voorpijgen, libisama.
1: Het is 10 uur.
2: Iwa angre kirmi jongen. Wel boy te.
3: Naske, oh, naske, alvo ke. Naske, ke angre kirmi. Hey, mogo te mi naske. Naske, daske.
4: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in

0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Ho! Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

0: Ik ben Mirko.
1: En ik ben Makela.
0: Lieve mama's over de hele wereld die nu luisteren naar Shalom,
1: dit is voor jullie.
0: Dankjewel voor jullie sterke armen die ons dragen,
1: voor jullie wijze woorden als we het even niet meer weten,
0: en voor jullie gebeden elke avond voor het slapen.
1: Jullie liefde lijkt op Gods liefde.
2: Geduldig, trouw en zonder voorwaarden.
0: Vandaag willen wij tegen alle mama's zeggen:
1: u bent een zegen voor uw gezin.
0: Een licht in huis.
1: En een voorbeeld voor ons. God ziet alles wat u doet. Hij verlangt ernaar om u genadig te zijn. Jesaja 30 vers 18.
0: Aan alle mama's van Shalom:
2: Happy Moederdag. We houden van u. Blijf gezegend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop. Zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om met huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected,
3: connected naar Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected naar Broco, met TVCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Hallo, ik ben Mirko.
1: En ik ben Makela.
0: Lieve mama's over de hele wereld die nu luisteren naar Shalom,
1: dit is voor jullie.
0: Dankjewel voor jullie sterke armen die ons dragen,
1: voor jullie wijze woorden als we het even niet meer weten,
0: en voor jullie gebeden elke avond voor het slapen.
1: Jullie liefde lijkt op Gods liefde.
2: Geduldig, trouw en zonder voorwaarden.
0: Vandaag willen wij tegen alle mama's zeggen:
1: u bent een zegen voor uw gezin.
0: Een licht in huis.
1: En een voorbeeld voor ons. God ziet alles wat u doet. Hij verlangt ernaar om u genadig te zijn. Jesaja 30 vers 18.
0: Aan alle mama's van Shalom:
2: Happy Moederdag. We houden van u. Blijf gezegend.

Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste

0: rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, save and enjoy.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.

Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat hormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Taiori, aangeboden door Stichting Mangmit, 6e straat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85 22 418.

0: Hallo, ik ben Mirko.
1: En ik ben Makela.
0: Lieve mama's over de hele wereld die nu luisteren naar Shalom,
1: dit is voor jullie.
0: Dankjewel voor jullie sterke armen die ons dragen,
1: voor jullie wijze woorden als we het even niet meer weten,
0: en voor jullie gebeden elke avond voor het slapen.
1: Jullie liefde lijkt op Gods liefde. Geduldig, trouw en zonder voorwaarden.
0: Vandaag willen wij tegen alle mama's zeggen:
1: u bent een zegen voor uw gezin.
0: Een licht in huis.
1: En een voorbeeld voor ons. God ziet aan. Hij verlangt ernaar om u genadig te zijn. Jesaja 30 vers 18.
0: Aan alle mama's van Shalom:
1: Happy Moederdag. We houden van u. Blijf gezegend.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goose isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Vee een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De

duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kirbelanis, 7 Enjoy. Bank Amana, confidence is...

Hallelujah. Bribuan, me baru ala malawan shoot odi. Na ina lobinen fu Jesus Christus. And welcome na a programa fu the Church of the Living God International. Di ekonayu ala son de momenting. Mi wanta egiti de momenting a jeng takwe di nuwa bigi. En wan makti gado. No wano de di gesi en. En wan wana gado. Ti de momenting mi e fristeri ala de mama. Nanga adifti de moeder dag en we begi gado fu gado mo de nanga den kibiri den en char den gomoro fara kada momenti di suwa mama de inu an situasi e godoro an situasi me bomu dag yu mama tan luko tap Jesus Christus ika ena gado en ensapwi te doro. Hallelujah. Bribwanti de momenting we mi wanta kip chinso abra a pasi a tru en tego libi ewa geleifa en me charugo na in Johannes 14 if we look on a look to see drape bribuang dan Jesus being a tru student disciple fu en fosi ayurube doro kisi en a ite agirin takiere de uno broko uno musari. Ya, u abi bribi in gado, bribi ook tuna in mi. In mi pa oso furu tampede. Aitaigi den tak mi sabi, en daarom meg mi etaigu den san disi. Aitaigi den tak me go, fuko set presi. En te mik ba set presi, da me dry kong, en da me tekunu. En dan, fukan tang kon tang, na pemide. Eta gomoro fara ay ferter den en eta iden taki pemi ego u saba pasi. Ma Thomas drape dai aksi masrama uno sape ego da fou saba pasi. Uno saba pasi. En vers 6 bribuang etaki Jesus zeide tot hem. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En tijdens het moment want ik abra weg, waarheid en liefde. Bribuan, terwijl dens dondrape, Jezus et troost doen et takangaden, dat we mooi tori et kon, pe Thomas et stel wan vraag en Jezus et pikitak mina a passi. Bribuan, Jezus na passi. No antra passi no de. We here bepaalde sma e opo tak dena pasi dena Christus a Messias ma we sabi wan pasi no mo en dat na Jesus Christus no antra pasi no de en unaf go forcer unaf go suke fara te wabi Jesus da we sab tak we deta pa yoiste pasi ya da we deta pa yoiste pasi. Bribuang, a pasi, doro a Christus, dan a relasi fuwina nga papa komoro krosbe. Dus enkele ki katak so tak, Jesus na abroki fu gomiti a pa. Yab yu musu fu psa na Jesus fu godoro a pa. In uma presina in Efesia 2, denk ik aan de 13 of 14, Jezus het taki door de toekron tapu, maar door a dede voor Jezus Christus a kontrol wang. A muur, die be de vijandschap broko, door a dede voor Jezus. Halleluja. Jezus Christus. Nena suma di mekwang di katak-tak doro en agona a kruis en brudu long abare akaba mektak wan pasi kon onsta fui ka miti nanga gado en no antra suma ala de suma di etak dena Messias dena Christus sa den du geweldig so
bribu anfu tek de degi wansuma en wisdom bo man tek de degi wansuma serefi anobo woroko wan wi alamala na sondosuma Jesus Christus wan brudu bekan waswi krimfu wi sondu en ti de momente mi wan tegi utaki Jesus Christus na apasi Jesus te abi Jesus da idee na juiste passie. Evi na Jesus ino de na juiste passie. Wana Jesus na passie. Alleluia. En bribuang le tide de mama miwambo budak de mama mek den tang luku tap Jesus. Evi de na passie ba tang na ina passie dis. Wanta feyante o char omen sankong fu pour you ma mi wante yitaki luku tap Jesus. Luku tap Jesus. Hallelujah. Bi wante ay gomoro fara en ay tege yitaki waarheid. Ja, mina waarheid. De weg, de waarheid. Ik ben de waarheid. Ja. Bi wante ala den san if you listen na fesi da masra etak abra. In mipa oso furu tampede mogof go set presi brivon a enige suma sabe kategwa sandat na Jesus en na waarheid ai pur kondape Jesus doro Jesus wi sabi apa doro Jesus Christus wi komiti na ngapa en brivon waarheid na gado en if wabi Jesus Christus betekent dat we ook toe moest na in waarheid om moest tak waarheid om moest libi na waarheid bribuang uno moest elei moro uno moest draai tori bika we na waarheid in Johannes wan precieus we lezen voor a Satan de pa Satan en papa na lei. Ja toch? Vader de leugens de karing. En ja zo is het dat Jezus na waarheid. Me bo moedag u beribuang. Ef wie dit dat u heb Jezus na in wil libi. Me kwit dat waarheid. Me kwit libi na waarheid. En ef u libi na waarheid. Na in Jezus Christus naam. Halleluja. En bij de waai het leven. Ja. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Bribuang, leven. Kom door Jezus Christus. Ja toch? En te met elkaar leven is dat we dag eeuwig leven. Want if Jesus Christus no be kombribuang, dan na wa hertra, fasi, alibibode. Ma a kondi Jesus gona a kruis, a dede na a kruis, en a opo baka, en a wini dede, en a overwinning disi, a chagi minangayu. Betekent dat if minangayu dena in masra, we have a relasi na nga gado da wo libi for ewak for altijd uno de demoro pe wo de na nga masra bribo nga no mitaki na abe ibele taki do idele ka iskrif ya ya to niemand kom tot de vader dan door mij. Dus in okan tak e apwantra suma di kanchar yugona gado. In apwantra presi fupsa gona gado. En no antra suma no mangiyu alibi a ewege life. Terwijl abe takanga den disciple en abe verteer den abigin taigi den takiere misapsaide we sukumi na disi en abigin taigi den takiere uno muse efeti no mofu de sanif zou funyang spamberen om maar ook toe geestelijk. En Jezus begint dat zo naar de smaak.
akune dragwe na wabe pikita kuma sera pewogo the word to feel abilibi e wakhali fa bribwa futang na in masra for altijd unaf frede unaf las ati unaf dinwa jugu e twevel takma fade e fo finali ni if you dena in masra Jesus Christus e wan e gilibi for altijd ewige lewe e gilibi if you happy Jesus you happy libi bribuan me kutak masra grantangi because she turu taki widi de in masra masra e lukufuwi and kan ye godoro wan situasi kan ye godoro wan no tu ye den tak masra fa we want to tell you today mama ten tak luku tap Jesus Christus gado sabi persis saidu bribuan me bubu dok you today mama ten me kuitang na in masra wan eng me ki wot ka mer wan bribuan ati today mama ten na nyane fi Jesus Christus we begi gi ala de mama today mama ten merde ati denanga den giden krakti trous tu den gado papa dekati fugomoro fara na ina lobinen fi Jesus Christus me begi haleluya amen tide momenten da we abi dienst na gemeente Ebenezer dat dena kampil kamta deelweg commissaris Wanika we abi ook tu gemeente Maranata Nieuwe Charlesburgweg Hoek en Davies en we abi ook tu na meer zorg Mangriweg Feet and Victory. We abina

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de ISB.
1: Thank you.

0: je pastèque.
1: Wat wil je nog meer?
2: Gi ala yu blessing yang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant bij ons.

0: Ik ben Mirko.
1: En ik ben Makela.
0: Lieve mama's over de hele wereld die nu luisteren naar Shalom,
1: dit is voor jullie.
0: Dankjewel voor jullie sterke armen die ons dragen,
1: voor jullie wijze woorden als we het even niet meer weten,
0: en voor jullie gebeden elke avond voor het slapen.
1: Jullie liefde lijkt op Gods liefde,
2: geduldig, trouw en zonder voorwaarden.
0: Vandaag willen wij tegen alle mama's zeggen:
1: u bent een zegen voor uw gezin,
0: een licht in huis
1: en een voorbeeld voor ons. God ziet alles wat u doet. Hij verlangt ernaar om u genadig te zijn. Jesaja 30, vers 18.
0: Aan alle mama's van

Yeah.

Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Wanneer aan u de vraag gesteld zou worden: wat is het kostbaarste dat u bezit? Wat zou dan uw antwoord geweest zijn? Wanneer ik kijk en luister naar de reacties van zoveel van vandaag, waarmede zij zich identificeren, dan komt al gauw naar boven wat het belangrijkste voor hen hier op aarde is. De veelvoud van antwoorden roept onmiddellijk de vraag bij ons op wie het nou bij het rechte eind zou hebben. Dat niemand van ons kan bogen of kan beweren een absoluut wezen te zijn, dat laat de fluistering van onze begraafplaatsen ons horen. Een absoluut wezen bestaat uit zichzelf en wordt door niets anders veroorzaakt of want het wezen heeft leven in zichzelf. Daarom kan ook alleen een absoluut wezen ons een antwoord geven op de vraag wat het kostbaarste is dat wij bezitten. Want alleen een absoluut wezen is tijdloos. In de geschiedenis van de mensheid is er maar één mens voorgekomen die gedurfd heeft om van zichzelf te beweren dat nog voor Abraham bestond hij er reeds was. En deze man, zijn naam is Jezus Christus. Luistert u maar wat Jezus aan de Joden zei. Voorwaar, ik zeg u, voor Abraham er was, ben ik. Johannes hoofdstuk 8, vers 58. Voeg hier nog bij Jezus zijn antwoord op de reactie van de Joden. U bent nog geen 50. En hebt u Abraham gezien? En Jezus zei antwoord is niet: ik was er. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt: ik ben. En dit is de naam waarmee God zich aan Mozes openbaarde bij de brandende braamstruik. Exodus hoofdstuk 3, vers 14. Ik ben die ik ben. Ook de Heilige Geest legt hiervan getuigenis af en zegt: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes hoofdstuk 1, vers 1. En dit woord is vlees geworden. Johannes hoofdstuk 1. En dan zegt de Heilige Geest: en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Colossenzen hoofdstuk 1, vers 17. Alle dingen zijn door hem gemaakt, en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes hoofdstuk 1, vers 3. En met deze woorden vertelt de Heilige Geest ons dat Jezus een absoluut wezen is, en zegt tevens daarmee dat ook ieder woord dat Jezus tot ons gesproken heeft een absoluut karakter heeft, dus de waarheid is. Met andere woorden, alleen Hij kan ons laten weten wat het kostbaarste is dat wij bezitten. Luistert u maar wat Jezus hierover zegt. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Markus hoofdstuk 8, vers 36 en vers 37. En hiermee wordt er aan een ieder van ons op heldere
en verstaanbare wijze duidelijk gemaakt wat het kostbaarste is dat wij mensen van God ontvangen hebben. En dat is niet ons lichaam of onze aardse rijkdom, maar onze ziel. Deze woorden zijn afkomstig van een absoluut wezen. Een absoluut karakter. En verdienen daarom ook al onze aandacht. Want een andere waarheid hierover bestaat er niet. Om niet het risico te lopen dat wat kostbaar is in onze ogen, dat te zullen verliezen, sluiten wij verzekeringen met hoge premies af. Onze garantie dat wij onze kostbaarheden niet zullen kwijtraken. Maar wanneer aan jou de vraag gesteld zou worden wat jij eraan gedaan hebt om jouw ziel, het kostbaarste dat jij van God ontvangen hebt, te verzekeren, wat zou jouw antwoord dan zijn? Om ons uit de slaap van onverschilligheid te wekken, zegt Jezus, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Met andere woorden, er bestaat een wezen die erop uit is om het kostbaarste dat wij hebben van ons te stelen of te beroven. En deze dief duidt de Heilige Geest aan als onze grote tegenstander, die jacht maakt op het kostbaarste dat wij bezitten, onze ziel. En wat zijn doel is, is onze totale vernietiging. En dat heeft Jezus ons al laten horen wanneer hij zegt, hij is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. Reden waarom de Heilige Geest ons waarschuwt en zegt, en waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 8. Wanneer het ons ter oren komt dat er in de buurt bij ons wordt ingebroken, dan nemen de meesten onder ons onmiddellijk maatregelen. Sloten worden vervangen, voor deuren en ramen wordt een ijzeren traliewerk aangebracht. Honden worden aangeschaft, wachters worden ingehuurd. Maar wanneer Jezus en de Heilige Geest ons waarschuwen dat de dief, dus onze tegenstander, de duivel, op onze ziel jacht maakt, dan blijkt uit onze reactie dat wij ons van deze waarschuwing niet veel aantrekken, want wij treffen geen voorzieningen om te voorkomen dat wij een slachtoffer van de duivel zullen worden. En simpelweg omdat de duivel er dan reeds in is geslaagd om ons te overtuigen dat ons leven ons lichaam is en niet onze ziel. Deze omgekeerde identificatie, dus dat jij het lichaam bent, is het werk van de duivel en is de directe oorzaak ervan dat je geen rekening houdt met jouw ziel. Wanneer jij jouw leven identificeert met jouw lichaam, of anders gezegd, jij jezelf ziet als lichaam, dan wil dat zeggen dat jouw persoon, dus jezelf, dat wat ademt, denkt, voelt, kiest, niet geleid wordt door de geest van God, maar door de driften en behoeften van het lichaam. En daarom dan ook dat jij jezelf identificeert met jouw ziekte en niet met de nieuwe schepping die jij bent in Christus Jezus.
De vele klachten die zo velen ervaren, zoals angst en vrees in plaats van geloof. Angst voor de dood, chronische onrust in plaats van de vrede die God ons schenkt, komen allemaal voort uit deze omgekeerde identificatie. Je ziet jezelf als een lichaam. Je ziet jezelf als lichaam en niet als de ziel. Maar Jezus zijn woorden leggen het accent absoluut niet op het lichaam, maar op de ziel. Luistert u maar wat Jezus aan ons zegt. Vrees niet voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om u in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vrees hem. Lucas hoofdstuk 12, vers 4 en vers 5. En met deze woorden legt Jezus opnieuw de klemmende nadruk op de ziel. Daarom Jezus zijn woorden: wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Marcus hoofdstuk 8, vers 36. Jouw ziel is van onschatbare waarde, want dat is de zetel van jouw persoon. Jij bent het die naar Gods zijn gelijkenis is geschapen. Jij bent de beelddrager van God. En precies hierom dat de duivel zijn furie, zijn haat op de mens, dus jij en ik, gericht is. Want God die hij haat, kan hij niet raken. Toen God de mens schiep, maakte hij geen robot. Uit het stof van deze aarde formeerde hij een lichaam en blies zijn levensadem in zijn neus. En de mens werd een levende ziel. Genesis hoofdstuk 2, vers 7. Geschapen met een vrije wil, of anders gezegd, de mens, dus de ziel, kon zelf bepalen, dus besluiten naar wie hij zou willen luisteren. Naar de stem van God, zijn schepper, of naar zijn zintuigen, driften en behoeften van zijn lichaam. Inmiddels hebben wij gezien wat het luisteren naar de stem van het lichaam heeft veroorzaakt. Namelijk de intrede van de zonde in deze wereld. En met de komst van de zonde de dood. En wel op alle terreinen van het leven. Want alles dat er geschapen is, is aan een proces van verval onderworpen. En deze wetmatigheid noemt Gods woord de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8, vers 2. Wie zich dus wenst te identificeren met zijn lichaam, die heeft daarmede de deur van zijn leven wagenwijd opengezet voor de die maar één doel voor ogen staat, om alles wat wij van God, onze hemelse Vader, ontvangen hebben, te stelen en kapot te maken en om ons te slachten. Je hoeft slechts om je heen te kijken om zijn slachtoffers te zien. Alcohol, drugs en seksverslaafden, gebroken gezinnen, rovers en geweldenaars, corrupte politici en ambtenaren en ga zo maar door. Ondertussen hebben wij ook al kunnen vaststellen dat met al onze wetten wij dit geweld van de duivel niet hebben kunnen keren. Daarom dan ook Jezus zijn woorden tot Nicodemus, de schriftgeleerde: tenzij iemand wederom geboren wordt, anders kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3.
En dit koninkrijk is in u, zegt Jezus. Lucas hoofdstuk 17, vers 21. Hij, Jezus, is het die de losprijs voor uw ziel betaald heeft met zijn kruisdood. En het mogelijk maakt dat u tot wederomgeboorte kunt komen. Onze wederomgeboorte is een absolute noodzaak. Willen wij tot het diepe besef komen dat onze ziel het kostbaarste bezit is dat wij van God ontvangen hebben. Want niet ons lichaam is de woonplaats van de levende God, maar onze ziel. En die is tevens de zetel van jou als persoon. Jouw ziel niet, want wat zal een mens als losprijs kunnen geven voor het behoud van zijn ziel? Mogen de Geest van God u doen verstaan hetgeen Hij tot ons spreekt. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Kom en laten we de Heer en David een klapoffer geven. Halleluja! Kom en iemand zegt Jezus leeft! Halleluja! Weet u, de apostel doet me even terugdenken aan mijn tijd op de Bijbelschool. En de mensen zitten voorin, iedereen zit voor je. En ik heb Philip gevraagd, check de tijd voor me. En de meester zegt, je hebt een kwartier. Maar in die kwartier moet je ervoor zorgen dat we iets... En ik als Surinamer tussen die Amerikanen daar, ik denk, hoe ga ik dat doen? En zo voel ik me even, maar niet echt, hè? Prijs God. Halleluja! Bent u blij met Jezus? Ik ben blij met Jezus. En het is heel belangrijk voor ons, lieve broeders en zusters, dat we in deze tijd demonstratief moeten laten merken dat we kinderen van God zijn. Mag ik een amen horen? Het is geen tijd om in een nederlaagpositie te zijn, terwijl u weet dat God in u leeft. Terwijl u begrijpt dat God u uitverkoren heeft. Ik wil kort met u praten over het feit dat die opstandingskracht niet iedereen kan dat krijgen. Maar die opstandingskracht is bestemd voor degene die zijn uitverkoren door God. Oké, sla iemand naast je zeggen, I'm chosen by God. Ik ben uitverkoren door God. Come on. Schud iemand zeggen, ik ben niet gewoon zoals jij denkt. Maar mij nou een echte vrouw, mij nou een echte man. Omdat ik ben uitverkoren door God. Ik ben een echte meid en ik ben een echte man. Halleluja! U ziet uzelf als gewoon, maar de Bijbel zegt, u bent speciaal in Gods ogen. U bent zijn oogappel, u bent zijn uitverkorene. Al uw haren op uw hoofd heeft u geteld. Halleluja! Dus mensen maken zich druk over dingen, maar God heeft u uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Laten we snel gaan naar een tekst. Efezer 1, 4, 5. Ik doe alleen de NBG. Anders moest ik het gegeven hebben aan de jongens. Efezer 1, 4, 5. Hij zegt, hij heeft ons 1, 4, 5. Vers 1. Efezer 1, hoofdstuk 4, vers 5. Hij heeft ons... Ja, Efezer 1. Ja, oké. Okay. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Wanneer? Om wat te zijn? Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. U wil niet heilig leven, maar God zegt, hij heeft u uitverkoren. Niet nu, niet gisteren, niet toen u daar bezig was, maar voor de grondlegging der wereld. Iemand zegt, die God die wij dienen, is een God van plan en doel. He's a God of purpose. Kom maar, laat me je horen. Zeg, he is a God of purpose. En dat moet u verstaan, mensen. Dingen gebeuren niet zomaar. Al de dagen van uw leven zijn in zijn boeken geschreven. U bent geen ongeluk. U bent geen toeval. God heeft een plan met uw leven. U bent uitverkoren door God. Kom aan iemand, als u weet dat u uitverkoren bent en u weet waarvan God u gehaald heeft, geef de Heer een applaus. Halleluja! Ik weet niet van u, maar ik weet van waar ik kom.

tijd voor koren bent van hem. Halleluja. Dus wanneer je nu gaat begrijpen dat God een God is van plan en purpose. En hij heeft u uitverkoren om in zijn koninkrijk te zijn. Is het niet zomaar. Het is een geweldig ding. Maar de Bijbel zegt op grond van, van twee of drie getuigen volstaat iets. Dus laten we nog twee teksten nemen. 2 Timotheus 1:9. Laten we daar gaan. 2 Timotheus 1:9. De Bijbel zegt. Die ons behouden heeft. 2 Timotheus 1:9. Behouden heeft en geroepen met een heilige roepen. Niet naar onze werken, let wel. Maar naar zijn eigen voornemen en de genade. Die ons in Christus Jezus is gegeven. Wanneer? Voor eeuwige tijden. U ziet uzelf als verliezer. Maar God ziet u als meer dan overwinnaar. U ziet zichzelf zwak. Maar de Heer zegt, in uw zwakheid kan ik mijn sterkte en mijn macht het uiterste demonstreren. Het probleem dat wij hebben, wij zijn te veel bezig met onze mind. Met ons verstand. Maar de Bijbel zegt, mijn gelovige, mijn rechtvaardige zal door het geloof leven. Is niet wat u ziet. Maar wat u gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Nog één tekst. Dan kan ik een beetje vrijer prediken. Johannes 15, vers 16.

vrij vertaald. Vrij vertaald. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in uw naam. U weet het nu, maar u bent bestemd om succesvol te zijn. Opstandingskracht kan u alle dingen doen. U gelooft het misschien niet, maar God ziet greatness in u. U ziet uzelf klein, maar God ziet u daar. Abraham was alleen, maar God zag naties. We moeten komen op de plaats om beginnen te zien zoals God ziet. We moeten komen op de plaats om te kunnen begrijpen zoals God begrijpt. De Bijbel leert ons duidelijk dat mijn gedachten niet zijn uw gedachten. En daar begint het, lieve mensen. U ziet uzelf nergens gaan. Maar God ziet in u de next prophet. De next prophetess. De next apostel. De next teacher. De next worship leader. De next. Luister nou, Jezus is niet gestorven vruchteloos. No. Mijn God is een geweldige God. Wanneer de duivel denkt hij gaat dit doen, heeft God al miljoenen stappen verder gedacht. Come on somebody. De Bijbel zegt als de duivel geweten had dat doordat hij Jezus had gekruisigd, dat hij God plan zou hebben uitgevoerd, zou hij het nooit hebben gedaan. Dus wanneer de duivel denkt dat hij u iets aandoet, weet hij niet dat God dat toelaat. Want de Bijbel zegt, wij weten nu, Romeinen 8:28, dat God alle dingen laat medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar broeder, u weet niet hoe ik voel. Broeder, u begrijpt me niet. Broeder, ik ga naar de tweede of de derde echtscheiding. Oké. Huil! Voor mijn part mag je 6 maanden huilen. Maar sta daarna op. In de kracht van God. En kijk net als Paulus naar achter. Zeg, vergeten daar. Alles wat achter mij is, strek ik mij uit. Naar de roep. Opstandingskracht naar God. Om te kijken waar God wil gaan met mij. We kijken te veel naar achteren. Als je naar achter kan, ga je naar voren. Je moet je uitstrekken. Stap voor stap. Waar wil God met mij gaan? Wat wil God door mij doen? Als ik zou kijken naar de situaties die ik heb meegemaakt, zou ik gestopt zijn met het evangelie. Maar God zegt, ik zal u nooit begeven, nog verlaten. Weet u dat in uw moeilijkste momenten God juist daar is? Soms moet God dingen toestaan in uw leven om u stil te krijgen. Soms moet er een verlies komen of een toestand komen in je leven. Soms in last money schreef je. Dingen moeten gebeuren met je. Ga je direct vasten toch en bidden toch? Maar daar wou God je hebben. Dus je moet komen op de plaats. Om te begrijpen, lieve mensen. Dat u niet zomaar hier bent. Mijn korte thema is. You're elected by God. Je bent uitverkoren door God. En ik heb het hier geschreven, een Nieuw Testament in Grieks, dat je uitverkoren bent, betekent you're elected. Je bent apart gezet. Je bent uit de vele miljarden mensen die geleefd hebben. He picked you up. Je bent uitverkoren. Maar je bent niet gewoon uitverkoren om te komen zitten in de banken, om de banken warm te maken. No. Je bent uitverkoren, speciaal gekozen voor een taak en voor een bestemming. God heeft een plan met u. Ik hoor van om mensen te zeggen, jij bent de next problem solver. Eigenlijk ben je op aarde gekomen omdat God een probleem gezien heeft. En doordat God het probleem zag, zeg je, ik stuur Philip. U bent gekomen om een probleem op te lossen. Maar u moet gaan ontdekken op uw knieën, cleologie. Heren, wat is uw plan?

vele mensen weten niet en denken, ik kan niets doen. Alleen apostel kan dat, alleen Steven kan dat. No. Er is ook een plaats voor u in Gods koninkrijk. Kom maar, als u de Heer een applaus geeft, geef hem een echte applaus. Er is ook een plaats voor u in Gods koninkrijk. Luister nou, ik voer geen competitie met niemand. Ik strijd met niemand, omdat ik weet dat er genoeg werk is voor God. Ik weet dat ik mijn plaats kan vinden in Gods koninkrijk. I know. I'm special. Philip, dan lijk je op een bagra, je bent special. Ja toch? U moet soms, u weet wat ik soms doe? Ik sta voor de spiegel. En ik zeg tegen mezelf, you are special in God's eye. Wacht niet totdat iemand u zegt. Want

Ze lief ons gisteren gezegd. Ze gaan vandaag zeggen, halleluja, halleluja, hosanna. Morgen gaan ze je kruisigen. Maar als je gehoorzaam bent in God, en als je weet dat... denk dat je niet zou kunnen komen, dan weet je dat je in Gods plan bent. En als je in Gods plan bent, gaat God je altijd bevestigen. Waarom? Omdat you are selected by God. Je bent uitverkoren door God. Je bent speciaal door God. Je bent apart gezet door God. Laat me bekken met een tekst. Nog een tekst. 1 Petrus 2, vers 9. Maar u... 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent, of gij echter zijt. Wie bent u? Roep het luid op, wie bent u? Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis. Dat bent u. You're special. Dus u ziet het gewoon als een algemene taal. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk. Ga studie van doen. God zegt tegen Israël: om jullie geef ik naties op. Weet u hoeveel mensen in uw plaats misschien dood zijn gegaan? U weet het niet eens. Weet u hoeveel keren God u beschermd heeft en u weet het niet eens? Waarom? Omdat God een plan en een doel heeft met uw leven. U bent in God speciaal, uitverkoren. Kijk, wij geloven niet wie we zijn vaak in de Here, maar de Here gelooft wel wat hij van ons kan maken. Amen. En ik weet waarover ik praat, ik herhaal. One boy van Abra Broki, een jongen van Abra Broki. By step. Mij gebracht heeft van waar ik nu ga. And my best is yet to come. Ik weet niet van u. Daar heb ik ook gezegd tegen apostelen. Je moet niet denken het is voorbij. His best is yet to come. Zolang we niet in ons graf zijn, moeten we nooit denken het is kabaal. Nee, je gaat van glorie naar glorie. Je gaat van kracht naar kracht. Je gaat van overwinning naar overwinning. Je gaat van doorbraak naar doorbraak. Waarom? Waarom? Weet u waarom? Omdat God een progressieve God is. God is een progressieve. Elk moment wanneer een van de engelen schreeuwen heilig. En ze denken, ze hebben voor een moment heilig. Dan zien ze weer iets anders. Oeh, heilig. Begrijp je? God in zijn almacht heeft zoveel mooie dingen voor u klaargemaakt. Maar omdat we meer arts zijn, meer arts geconcentreerd zijn, niet hemels, niet gebruikmakende van de opstandingskracht, dan vergeten we zoveel mooie dingen. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2 vers 9, wat geen oog gezien heeft. Wat geen oor gehoord heeft. Wat nog nooit in uw mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Kijk jezelf aan en zeg, hij heeft het over mij. En heb je het beste van je leven al gezien? No, no, no, no, no, no. Nou, de Heere zegt, wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensen hart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. En die naar zijn wil geroepen zijn. You cannot outgive God. Je kan God niet meer zegenen dan hij je kan zegenen. Maar we moeten komen op de plaats, mensen. Om ons... En ik weet, soms is het moeilijk. Maar daarom heb je die opstandingskracht. Want die opstandingskracht geeft je niet alleen vrede. Maar hij geeft je ook de ability om in God te geloven. Jezus zegt niet, gij hebt mij uitverkoren, maar ik heb je uitverkoren. En als Jezus u heeft uitverkoren, dat betekent dat Jezus, we houden van teksten toch? Hij, die in u
Filippenzen 1, vers 1 tot 9. Hij die in u een goed werk begonnen is, hij is degene ook die het zal voleindigen. Hij is het begin en het einde van uw geloof. Maar u weet toch, ik schrik als ik de Bijbel lees en de Heer zegt, maar wanneer de Zoon des Mensen terugkomt op aarde, zal hij geloof vinden op aarde. God heeft het over deze tijd. Dit is de beste tijd waarin we leven. Het is zo goed dat mensen AI en ChatGPT zullen zien als hun beste vrienden. Maar I can tell you, wij die God kennen, weten dat een robot of een machine nooit onze beste vriend kan zijn. Want onze beste vriend is Jezus de Christus. Hij is degene. Kom op, geef hem applaus. Ik zeg, je moet niet twijfelen. Come on, if you have the spirit and you feel that you want, give him a praise. Give him that praise.

0: moet lopen met de Heer. U moet een relatie hebben met de Heer. En ik bedoel, lang bekeerd, maar ik wil u herinneren, en ik ook doe dat, dat we af en toe vergeten wie we zijn. Iemand heeft ooit gezegd, wij zijn spiritual beings on a journey in a human body. U bent een geestelijk wezen op reis in een aardse lichaam. Maar uw geestelijkheid kan nooit tot uiting komen zonder de Heilige Geest. U moet connecten met Jezus. U moet connecten met de Heilige Geest. U moet het woord lezen. Laat niemand u voor de gek houden. Alles wat u hoort en alles wat u ziet, als u het niet terug kan vinden in Gods woord, gewoon aan de kant zetten. U moet het terugvinden in Gods woord. U moet het kunnen connecten met Gods woord. Omdat de Heer altijd probeert vanuit zijn woord u te bevestigen. En tenslotte, lieve mensen, we leven in een tijd waarbij er zoveel geesten zijn. Jezus, alleen nog. Laat me het vertalen voor de Nederlander. Er is heel veel spiritualiteit. Spiritualiteit. Echt heel veel spiritualiteit, hè? Echt toch? Op zijn Hollands gezegd, heel veel spiritualiteit. Maar een geest dat Jezus niet verheerlijkt, is nooit de geest van God. De Bijbel zegt, daar zal je onderscheiden wie de antichrist is en wie de geest van Christus heeft. Amen. Dus lieve mensen, wanneer u iets hoort in uw oor, of wanneer mensen u uitnodigen om naar dingen te luisteren, kijkt u altijd als de naam van Jezus wordt verheerlijkt. Amen. Want als de naam van Jezus niet wordt, ook al is het in een kerk, zover durf ik te. Als de naam van Jezus niet wordt verheerlijkt, is Jezus niet daar. Hij is niet daar. Zij zijn daar, maar hij staat buiten. Hij loopt langs. Of hij klopt. En dan gaat die tekst zeggen, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Indien gij mij binnenlaat, zal ik binnenlaat, zal ik komen en maaltijd met u houden. Geliefden, u bent hier geweest deze dagen. Laat deze dagen u bemoedigen. Laat deze dagen u challengen. Laat die opstandingskracht die we ervaren hebben deze dagen niet na 2-3 dagen verloren zijn. Maar zoek de Heer in deze dag. I'm telling you, we hebben God meer dan ooit nodig. Waar u ook opereert. U opereert op economisch level. Misschien bent u econoom. U opereert op politiek level. U opereert in de sport. U opereert op religieus level. Waar u ook opereert in het onderwijs. Waar u ook bent in de invloedssferen. Patrick, jij bent daar bezig met eten. Laten we de Heer zoeken. Laten we te alle tijden het bloed van Jezus over ons omroepen. Laten we te alle tijden de naam van Jezus rondom ons huis zetten. En laten we te alle tijd, als het kan, wanneer je alleen bent, wanneer niemand naar je kijkt. Rekababa, shataralaba, ishakababa, ishotorolababa, ishakababa. Kracht maar gebruik maken van de Heilige Geest. En de Heer zal u zegenen. Mogen de Heer u zegenen. Kom maar, geef de Heer een applaus.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.